0: volgende jaar gaan ons, ja, ons het miskien, ons het een verrassing vir u en vir hulle ook en vir almal in die provinsie en ook in nasionaal, dat hulle miskien iets gaan kry vanaf die Noordkap af in verband met musiek.
1: Te kamja ta wota kai kwa te kunta te yamota ta kono kwana di kanta te kai kwa nungu kuchia kade ma ko ha te omukunda kade ko kota maha tama agitia ha te kai kora ha nunga na kona sikite urugo ke hen e kona akaka ya kaya kubo kwa ukwen a ata te miete no te usure kongkwesa kwe a nukte usure kongkwesa kwe ki te tama kuska wohata school hofen newman montaz asta te mundu te kai kwa kwa maha ve isu o sikina isu kubo kitia kwa ye ketre kwa ha sure siki nkle ga dangwa wota ane gomo ka kumote newman de wo ngahate asure mago ngicame ke kwa undita khata asure siki kungkwesa sure kwa ane sija
2: ek weet eens aan te begin nie, maar as trots nou een mens gewees, dan is ek die mens gewees. Ek is rechtig baie trots op ons kinders. Ek is trots op die school, dat hulle die school, hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provinsie, die Noordkap provinsie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optree teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provinsie. So, ons bid, ons is positief en ons glo en ons vertrou dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die krag en die energie sal gee om met daardie wen trofee na die Noordkap toe terug te kom.
1: Nou, ha klaai ek op my soere sikie. Nou, soere kon ha aant, aant, ek wa pao matin, tamakano, ako je tru tru oko, nou yoko ki ya wata. Nou, ande wa hate ak, tebo soere mago, ha aant, kwa nou soere si o, tik amhe. Ta kwa ene e tlaye ko teko na ha tlo ka ntwana a teko ta kwa tlaye ko na tama ga ha ka tre ma go ite tsamsiki ngi ke ri gona ngi tse o go a ngi ntwa re steo sa kongote Pretoria Gauteng sika Noordkap a si go tsone swita.
2: Ja, soos wat jy sê, dit is een baie teruggetrokke gemeenskap, een gemeenskap waar armoede baie hoog is. Samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers, van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hee, hulle moet daarboe uitkom. Ons kinders kan as die, met die ouwerse samenwerking, die gemeenskapse samenwerking en al die onderwijsers samenwerking hier by Konkwesa gecombineerde school sal ons dit kan maak.
1: Nou, te moet te maak, kan ek twee gaat hierdie kijk, twee gaan oor hy het wee. Tama kha kita tata na ii na taa musubo na ujitete kha. Na huku wana siki, tia na ii eti. Nchirika musubo ji. Na soto jikwan, aki klo klo teji.
2: Ja nee, hulle het nou al verskillende kulture uitgebeeld. Hulle gaan nou, met die koorkompetitie wat hulle nou gaan doen, gaan hulle nou die Seswati kultuur uitbeeld en dan hulle eie kultuur op. Ek ons het ingeskryf vir die folklore, so ons kinders gaan die Noordkap gaan verteenwoordig vir folklore, waar hulle die Seswati kultuur gaan uitbeeld, dit is so voorgeskryf, en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die koore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld. So, dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die Tung en Kwe kultuur moet uitbeeld. So, ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem.
1: Kijk eens een nieuw met nung kona nguka to carrot siye kuto ate masana kuti atamaha tiwe te otone kha khesa nunga na watwana hau abasikara mahwata ana kumodeka na tatu abasikata ndeta twana kumoko siye kunangu ntwana kumote takonyo twana sitse hihi ku yicisi kwesi te dedika sitya ogo he te hakunza swere mabe takonyo atama ntatu abasikara kwata ana nyambara na kwa kumote ntaka nyambara ntwa ana sikunye tsaire tya.
2: Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor. En as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die school gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blauw en ligte blauw, sodat hulle allemaal dieselfde kan lyk. En dan gaan ons vir hulle allemaal ook skoonmaakmiddels gee, soos tandepaste, tandeborsel, waslap en seepie. En dan gaan die school ook vir hulle kospakkies gee. So zaken kan gaan twee kostpakjes krijgen, zodat hij niet daarvoor aankomt met een leeg maag. Nee. So, en dan natuurlijk praat ons mis elke dag van respect en goeie manieren, so ons pak hy goeie manieren ook saam in met hulle.
1: Nu, kan ik dat zeggen, kuru ek hem jaad, klaar geswekie, nu je die hango, te wun kwaad het tiji. Nu, ik kan een abasje wat daar kon, die ik te wun, kui tete kasi teke sa. Nu, na hongke je, to wo, suide su jamse jan, ik kan ik to kago, ik kan ik kon de jamse kim. Ta hoorn de wete ma, ma suide anza to kaya matoli. Nu, ane go tin bungan platform ten kwen a, nu kon kwa sa suide a, kumo go te kun kwan kuna no kwan tamaha, nu oegi ti jamse ka.
2: Het is een groot plezier en het is voor mij baie lekker om hier te werken in Platfontein. Ik wil net goed hê voor ons gemeenschap in Platfontein en ik wil hê die kinders moet terugploeg. Als hulle nou daar terugkom, dan moet die kinders terugploeg in die school in. So, vir die ouers, wees positief. Kom ons bid vir ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So, kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die school, Konkwesa en die gemeenschap voor en toe vat. Baie dankie.
3: What's up?

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: In donderdag se skuif nader. Adrian kon dit regkry dat Willem uiteindelik al sy vrae beantwoord. Wel, amper almal.
1: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.

Goeiemiddag, baie welkom by Vastrap. Vandag se program, Braai Nieuwoud het vir my twee stukke gestuur wat ek wil speel. Dit is basis twee opnames, verskillende opnames, baie lekker. En ek gaan nou verduidelik wat die eerste ene is wat ons gaan doen. En dan moet u net onthou hier aan die einde van die program, ek het twee lekker afkondigings vir danse en feeste. Kom ons val weg, kom ons speel nog enetjie, daai eerste een was Omfaan.